0: alles eruit gooien nog.
1: Ja, als is goed.
0: Breekijzer, weet je wel?
1: Kamptie! Breekijzer! Breekijzer! Kamptie! Breekijzer!

0: Ik ben Betty Sjerkel.
1: Oké, en wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot. Met de X-8-Fantie. Duitsers hebben UFO's.
1: Wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot. Met de X-8-Fantie.
1: Wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot.